0: Hank, mia singli, Hank. Mia sing, ambocht ashkharum, ambocht ashkharum. Herum artkantiz, herum artkantiz.
1: Ach, chef? Da, bachanez?